0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Aartselaar stapt voor deelwagens over van Stappunt In naar Mobilize Share. De huidige standplaatsen en wagens blijven behouden. Ook bestaande tegoeden gaan niet verloren. Gebruikers moeten de Mobilize Share app downloaden. Daarna maken ze een account aan met hetzelfde e-mailadres als bij Stappunt In. Zo kunnen ze zonder onderbreking blijven reserveren. Door de overstap krijgen gebruikers toegang tot meer deelwagens in een groter netwerk. Resterend saldo wordt automatisch omgezet in kortingscodes. De gemeente raadt aan om voorlopig alleen het nodige bedrag op te laden.
4: Op Go BSBO Groenlaar, Campus Roselaan te Rumst en Vrije Basisschool Mater Christi en Basisschool Go de Wilg te Lint werden nieuwe groene zones ingehuldigd. De scholen ontvingen hiervoor een label uit handen van gedeputeerde Jan de Haas. De realisaties maken deel uit van het project Groene Oases op School van de provincie Antwerpen. Met dit initiatief worden scholen ondersteund om verharde speelplaatsen om te vormen tot groenere, natuurlijke omgevingen. De drie scholen konden rekenen op €2.500 subsidie van provincie Antwerpen en praktische begeleiding van regionaal landschap Rivierenland. Morgen zondag wordt het broeierig warm met zonnige periodes en kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft zeer warm met maxima rond 32 graden. Dinsdag wordt het nog warmer. Het kwik kan oplopen tot 33 graden. Ook dan is later op de dag een lokale onweersbui mogelijk. De nachten blijven bijzonder zacht, met minima tussen 20 en 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf 1 juli krijgt buslijn 63 een nieuwe route. De bus stopt dan ook aan het station van Duffel. Zo wordt overstappen op de trein makkelijker. De lijn rijdt voortaan door tot Beerselkerk. Op weekdagen rijdt de bus tijdens de spits om het half uur. Buiten de spits is er elk uur een rit. Enkele rustige ritten verdwijnen. De laatste bus vanuit Lier naar Duffel vertrekt op weekdagen om 20:39. Ook in het weekend wijzigen de uren. De lijn vraagt reizigers om hun route vooraf te controleren. Rumst geeft €3000 aan Artsen zonder Grenzen. Het geld gaat naar de aanpak van ebola in Oost-Congo en Oeganda. De organisatie helpt er patiënten en beschermt zorgverleners. Ze spoort contacten van besmette mensen op en leidt lokaal medisch personeel op. Ook geeft ze uitleg aan de bevolking om verdere verspreiding te voorkomen. De steun komt uit het gemeentelijke budget voor noodhulp.
4: Morgen zondag wordt het broeierig warm met zonnige periodes en kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft zeer warm met maxima rond 32 graden. Dinsdag wordt het nog warmer. Het kwik kan oplopen tot 33 graden. Ook dan is later op de dag een lokale onweersbui mogelijk. De nachten blijven bijzonder zacht met minima tussen 20 en 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en Actua op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: 85 jaar Rode Kruis Boeghout Vremde. Kom feest vieren samen met ons. In 2026 bestaat Rode Kruis Boeghout Vremde 85 jaar. Een mijlpaal die we met trots en dankbaarheid willen vieren samen met alle inwoners van Boeghout en Vremde en omstreken. Op zaterdag 27 juni nodigen we je uit voor een feestelijke dag vol beleving. Er is een activiteitenpark en EHBO-initiaties. Inkom is volledig gratis. Er is ook nog een wandelzoektocht, een open picknick, springkastelen en een apero-avondfeest. Alles vindt plaats aan de Bunderkus, 11 Bunderweg nummer 12, te Boeghout. En info kan je krijgen via www.rodekruis.be/boeghoutvremde/85jaar. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand, je weekend begint hier.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: De nieuwe speeltuin in het Lins gemeentepark opent normaal in de lente of vroege zomer van 2027. De oude speeltuin verdween voor de bouw van het nieuwe Lindehof. Kinderen en ouders gaven de voorbije maanden hun ideeën door. De speeltuin krijgt vooral natuurlijke materialen en toesteller voor verschillende leeftijden. Na de zomer zoekt de gemeente een uitvoerder. In het najaar volgt de keuze en wordt het ontwerp goedgekeurd. De werken starten in het voorjaar van 2027. De gemeente voorziet 128.000 euro voor de nieuwe speeltuin. Historische graven rond de Sint-Jan in de Oliekerk in Vremde worden gerestaureerd. Veel zerken zijn in slechte staat. Scheuren worden gelijmd en stenen gereinigd. Sommige graven worden volledig herbouwd. Ook oude hekjes krijgen een herstelbeurt of worden opnieuw gegoten. De begraafplaats sloot 10 jaar geleden. Waardevolle graven bleven staan omdat ze bij het dorpsbeeld horen. De werken moeten eind oktober klaar zijn. Met extra groen moet de plek uitgroeien tot een aantrekkelijk begraafpark waar bezoekers graag wandelen. Morgen zondag wordt het broeierig warm met zonnige periodes en kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft zeer warm met maxima rond 32 graden. Dinsdag wordt het nog warmer. Het kwik kan oplopen tot 33 graden. Ook dan is later op de dag een lokale onweersbui mogelijk. De nachten blijven bijzonder zacht met minima tussen 20 en 21 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 28 juni wordt het Astridplein te Reet de place to be voor een heerlijke namiddag en avond vol muziek. Geniet van een gevarieerde line-up met voor elk wat wils. Om 16:30 is er De Dorp. Om 18:30 Rosti und die Braatkartoffelen. Om 20:00 s'avonds Viertakt deel 1. En om 21:00 Viertakt deel 2. Om 21:45 sluit DJ Stijn La Vida af. Breng familie, vrienden en je beste dance move mee en maak er samen met ons een onvergetelijke zondag van. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Jouw regio. Jouw stem. Jouw muziek. Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Kontigfeest 2026 en dat van 3 tot 7 juli. Vrijdag 3 juli om 20 uur feestzitting Rob de Nijs tijdloos in Cultuurhuis Altena. Zaterdag 4 juli 8 uur 's morgens wekelijkse markt. 9 uur 30 individuele tijdrit van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. En om 14 uur start van de kermis op het gemeenteplein en het Sint Jansplein. 16 uur rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs en ook optredens in het gemeentepark van onder andere Davido en Matteo Ramon. Om 19 uur viertakt, om 20 uur kontig zingt met Johan van Mechelen en DJ Avenue. Om 22 uur Bacha en de band en om 23 uur 30 als afsluiter DJ Avenue. Zondag 5 juli, 11 uur 30 rit in lijn van de 62e editie van de Sint Martinusprijs. Om 13 uur 30 bier met streken in het gemeentepark. 14 uur start van de kermis en optredens. Er is kindernamiddag met drumcaravan. 15 uur 45 DJ Handjes in de lucht. En om 17 uur koninklijke harmonie, vrede en vermaak. Om 19 uur is er Matthias Vergels en het nachtlawaai. 20 uur 15 DJ Missa. En om 21 uur 30 Mama's Jasje. Maandag 6 juli om 9 uur 's ochtends de jaarmarkt. Om 10 uur start van de kermis en om 14 uur 30 start van de paardenkoersen aan de Groeningenlei. Op dinsdag 7 juli om 14 uur kermis en een gezinsnamiddag. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Aartselaar stapt voor deelwagens over van Stappunt In naar Mobilize Share. De huidige standplaatsen en wagens blijven behouden. Ook bestaande tegoeden gaan niet verloren. Gebruikers moeten de Mobilize Share app downloaden. Daarna maken ze een account aan met hetzelfde e-mailadres als bij Stappunt In. Zo kunnen ze zonder onderbreking blijven reserveren. Door de overstap krijgen gebruikers toegang tot meer deelwagens in een groter netwerk. Resterend saldo wordt automatisch omgezet in kortingscodes. De gemeente raadt aan om voorlopig alleen het nodige bedrag op te laden.
4: Op Go BSBO Groenlaar, Campus Roselaan te Rumst en Vrije Basisschool Mater Christi en Basisschool Go De Wilg te Lint werden nieuwe groene zones ingehuldigd. De scholen ontvingen hiervoor een label uit handen van gedeputeerde Jan de Haas. De realisaties maken deel uit van het project Groene Oases op School van de provincie Antwerpen. Met dit initiatief worden scholen ondersteund om verharde speelplaatsen om te vormen tot groenere, natuurlijke omgevingen. De drie scholen konden rekenen op €2.500 subsidie van provincie Antwerpen en praktische begeleiding van regionaal landschap Rivierenland. Morgen zondag wordt het broeierig warm met zonnige periodes en kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft zeer warm met maxima rond 32 graden. Dinsdag wordt het nog warmer. Het kwik kan oplopen tot 33 graden. Ook dan is later op de dag een lokale onweersbui mogelijk. De nachten blijven bijzonder zacht, met minima tussen 20 en 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1, te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. info@orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496-68-63-86.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Let op, er zijn nog enkele plekjes vrij. En dit op donderdag 2 juli en vrijdag 3 juli. Van 10 uur 's morgens tot 13 uur op de middag. En dit op onze speeldagen op de Knuffelhoeve te Schilden. Gelegen aan de Pater Kenislaan nummer 3. Paarden poetsen en vlechten kan je er. En de Knuffelhoeve stopdans en opdrachten uitvoeren. Er is ook een paardenquiz, een kinderchampagne en een tafel vol lekkers. Op stap kan je gaan met de geitjes en er is ook een puzzelspel. En je kan afkoelen in de zwemvijver. Meer info vind je via www.deknuffelhoeve.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio aan radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand,
2: regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

0: En dat is het.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
2: Vanaf 1 juli krijgt buslijn 63 een nieuwe route. De bus stopt dan ook aan het station van Duffel. Zo wordt overstappen op de trein makkelijker. De lijn rijdt voortaan door tot Beerselkerk. Op weekdagen rijdt de bus tijdens de spits om het half uur. Buiten de spits is er elk uur een rit. Enkele rustige ritten verdwijnen. De laatste bus vanuit Lier naar Duffel vertrekt op weekdagen om 20:39. Ook in het weekend wijzigen de uren. De lijn vraagt reizigers om hun route vooraf te controleren. Rumst geeft 3000 euro aan Artsen zonder Grenzen. Het geld gaat naar de aanpak van ebola in Oost-Congo en Oeganda. De organisatie helpt er patiënten en beschermt zorgverleners. Ze spoort contacten van besmette mensen op en leidt lokaal medisch personeel op. Ook geeft ze uitleg aan de bevolking om verdere verspreiding te voorkomen. De steun komt uit het gemeentelijke budget voor noodhulp. Morgen zondag wordt het broeierig warm met zonnige periodes en kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft zeer warm met maxima rond 32 graden. Dinsdag wordt het nog warmer. Het kwik kan oplopen tot 33 graden. Ook dan is later op de dag een lokale onweersbui mogelijk. De nachten blijven bijzonder zacht met minima tussen 20 en 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

Een hele fijne zaterdagmorgen. Het is net na 10 uur. Dat betekent hier bij Radio Zuidrand tijd voor Viva. Het is weekend.

0: Four Seasons in One Day, Crowded House. Nou, ik moet eerlijk zeggen, crowded is de house nog niet echt, want ik zit hier moedermens alleen in de studio's van Radio Zuidrand.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.
0: Alleen is natuurlijk niet eenzaam, beste vrienden, want ik zit hier natuurlijk omringd door al die Zuidrandluisteraars. En dat geeft me een enorm goed gevoel. Blijf bij ons, vrienden. Tot 12 uur draaien wij de beste oude en de nieuwe hits allemaal netjes op een rij.

Onlangs maakte ik mijn grote schat erg gelukkig met te zeggen dat ik een crushdroom had. Dat wil zeggen een droom waar ik nog altijd heel erg verliefd op haar ben. Ze vond dat fantastisch. Ze zegt, ja, ik droom ook nog altijd van jou. Maar dat noemt men dan gewoon een nachtmerrie.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Jouw regio, jouw radio. Zuidrand.

0: Het is even voorbij 10:00. Ik kan me voorstellen dat heel wat van onze luisteraars momenteel aan het ontbijten zijn. Als dat het geval is, smakelijk eten. Maar dan vraag ik me af, zit u daar volledig geschoren en opgekleed? Of zit u nog rustig in pyjama?
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.
1: Zit u netjes thuis aangekleed te ontbijten of zit u nog in pyjama? Onderzoek heeft uitgewezen dat zo'n 60-70% van de mensen bij voorkeur in pyjama ontbijten. Als ze thuis zijn, staat er dan fijntjes bij? Ja, uiteraard niet als je op hotel zit en gaat eten in het restaurant.
2: Close.

0: Wakker Wekker. I Don't Want To Be A Hero hoorde je net van Johnny Hates Jazz. Sven Bates die woont in Lint en die heeft de Wakkere Wekker voor vandaag doorgestuurd. Sven die gaat elke morgen een rondje lopen en dan heeft hij zo'n dingetje in zijn oor waardoor hij naar de radio kan luisteren. En zijn wakkere plaat waar hij dadelijk in cadans gaat van genieten is Everything But The Girl and Missing.
1: De Wakkere Wekker.

0: liever willen zijn.
1: De Nederlandse Mo, erg populair uiteraard in Nederland, maar ook in Vlaanderen. Je kon ze onlangs nog bewonderen in de Afwasdoom samen met Pommelien Thijs.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuid-Rijn.

draai niet alleen de oude en de nieuwere hits op een rijtje. Dat alleen zorgt al voor een kleine rollercoaster in je oor. Maar af en toe gooi je er ook nog eens iets tussen dat je niet zo vaak hoort. Met name een Franstalige. Als ik zeg désenchanté, dan zeg jij waarschijnlijk Mylène Farmer. En dan heb je groot gelijk. Maar wij gaan eens een ander nummertje van haar draaien. Eentje waar ik ook wel erg liefhebber van ben. Dat is deze Pourvu qu'elle soit douce, Mylène Farmer.

0: weekend van Radio Zuidrand.
1: Pourvu qu'elle soit douce. Ja, de koffie, die hebben we liever wat straffer dan te zacht. En dat gaan we hier dadelijk doen met enkele medewerkers van Radio Zuidrand. Blijf bij ons, vrienden. Blijf luisteren, want wij gaan met deze Viva Dizzy Weekend nog door tot 12 uur.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: De nieuwe speeltuin in het Lins gemeentepark opent normaal in de lente of vroege zomer van 2027. De oude speeltuin verdween voor de bouw van het nieuwe Lindehof. Kinderen en ouders gaven de voorbije maanden hun ideeën door. De speeltuin krijgt vooral natuurlijke materialen en toestellen voor verschillende leeftijden. Na de zomer zoekt de gemeente een uitvoerder. In het najaar volgt de keuze en wordt het ontwerp goedgekeurd. De werken starten in het voorjaar van 2027. De gemeente voorziet 128.000 euro voor de nieuwe speeltuin. Historische graven rond de Sint-Jan in de Oliekerk in Vremde worden gerestaureerd. Veel zerken zijn in slechte staat. Scheuren worden gelijmd en stenen gereinigd. Sommige graven worden volledig herbouwd. Ook oude hekjes krijgen een herstelbeurt of worden opnieuw gegoten. De begraafplaats sloot 10 jaar geleden. Waardevolle graven bleven staan omdat ze bij het dorpsbeeld horen. De werken moeten eind oktober klaar zijn. Met extra groen moet de plek uitgroeien tot een aantrekkelijk begraafpark waar bezoekers graag wandelen. Morgen zondag wordt het broeierig warm met zonnige periodes en kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft zeer warm met maxima rond 32 graden. Dinsdag wordt het nog warmer. Het kwik kan oplopen tot 33 graden. Ook dan is later op de dag een lokale onweersbui mogelijk. De nachten blijven bijzonder zacht met minima tussen 20 en 21 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Viva Tis Weekend, ontbijtradio met Paul van Krijn.

Het is iets na 11 uur. Welkom bij Radio Zuidrand. Welkom bij Viva. Het is weekend. Hoe is het met uw liefdesleven? Nou, wat een persoonlijke vraag is dat, denkt u bij zichzelf. 70-80% van de mensen wordt wel eens geconfronteerd met liefdesverdriet, soms 3 tot 4 keer in hun leven. En het gelukkige, het goede nieuws van dat alles is dat het na 6 weken meestal ook vergeten is.

0: altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.
2: Ja, de liefde, je voelt het meestal wel aan je hartslag. Ja, van hartslag gesproken, dit is geen hartslag. Dit is gewoon Queen and We Will Rock You.
3: Buddy,

0: Voor het Dijkselse duo van vandaag kreeg ik een mailtje van Tobias Timmermans. Hoe mooi kan het klinken? Ik denk het is ervoor gedaan. Tobias Timmermans, hij woont in Aartselaar en hij heeft het Dijkselse duo voor vandaag samengesteld. Hij begint met onze eigen nationale trots, Sandra Kim met J'aime la vie, uiteraard. En daarna krijgen we een hele groep van leuke meiden, de Spice Girls en Who Do You Think You Are.
1: Het Dijkselse duo.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
3: Geef je

0: Zit u met vragen rondom dit programma, stuur ze gerust door. paulvankrijn@yahoo.com. paulvankrijn@yahoo.com. Ik weet niet of ik er zal op antwoorden, want dat hangt natuurlijk af van uw vraag.
1: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.
0: Ondertussen loopt de Zuidrand studio aardig vol. Dave Beekmans is ook al toegekomen. Ik heb een blik kunnen werpen op zijn lijstje. Ik zie daar staan Blondie, onder andere Justin Bieber, Natalia. Ja, dat belooft weer, vrienden, tussen 12 en 2.

0: Zuid-Holland. Het hart van onze regio.
1: En uiteraard is er op 20 juni ook weer een thema dat in de kijker wordt geplaatst. Daarover meer dadelijk.

surfdag. Bent u een surfer? Nee, natuurlijk niet op het internet. Ik bedoel op zo'n plank. En als dat het geval is, ja, dan ben je in je nopjes. Want het is vandaag de dag waar men aandacht heeft voor deze bijzondere sport. Zij het op de golven of dankzij de wind.

0: Ik surf meteen ook huiswaarts. Dave, die neemt zo dadelijk het roer over tussen 12 en 2. Blijf luisteren, vrienden, naar Radio Zuidrand, want het is de moeite. Nog een fijne week en tot volgende week zaterdag voor een nieuwe Viva. Het is weekend.
1: The station with the
2: best music.
1: Best music.
3: I love the music.
4: Radio Zuidrand.
5: And that's all, folks.
6: Wat er ook gebeuren mag. Dit programma eindigt altijd met een lach.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Aartselaar stapt voor deelwagens over van stappunt in naar Mobilize Share. De huidige standplaatsen en wagens blijven behouden. Ook bestaande tegoeden gaan niet verloren. Gebruikers moeten de Mobilize Share app downloaden, daarna maken ze een account aan met hetzelfde e-mailadres als bij stappunt in. Zo kunnen ze zonder onderbreking blijven reserveren. Door de overstap krijgen gebruikers toegang tot meer deelwagens in een groter netwerk. Resterend saldo wordt automatisch omgezet in kortingscodes. De gemeente raadt aan om voorlopig alleen het nodige bedrag op te laden.
4: Op Go BSBO Groenlaar, Campus Roselaan te Rumst en Vrije Basisschool Mater Christi en Basisschool Go de Wilg te Lint werden nieuwe groene zones ingehuldigd. De scholen ontvingen hiervoor een label uit handen van gedeputeerde Jan de Haas. De realisaties maken deel uit van het project Groene Oases op School van de provincie Antwerpen. Met dit initiatief worden scholen ondersteund om verharde speelplaatsen om te vormen tot groenere, natuurlijke omgevingen. De drie scholen konden rekenen op €2.500 subsidie van provincie Antwerpen en praktische begeleiding van regionaal landschap Rivierenland. Morgen zondag wordt het broeierig warm met zonnige periodes en kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft zeer warm met maxima rond 32 graden. Dinsdag wordt het nog warmer. Het kwik kan oplopen tot 33 graden. Ook dan is later op de dag een lokale onweersbui mogelijk. De nachten blijven bijzonder zacht, met minima tussen 20 en 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekman.

12 uur geweest, beste vrienden. En dan is er ook nieuws en weer geweest uiteraard. En Paul van Krijn, die hoor je volgende week weer helemaal terug. Die is weer helemaal ontspannen. Dan komt hij hier gezellig met jullie ontbijten. Ontbijtradio Viva, het is weekend. De man is altijd blij dat het weekend is. En wie niet, ik kan hem geen ongelijk geven. Wij lunchen samen tot een uur of twee met de beste hits in jouw radio. Met nu een lekkere zomerse plaat. Sunny Side Up.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

Bij een trek-trek evenement ga je geen burned rubber tegenkomen. Wellicht wel iets anders en daarvoor moet je blijven hangen, want Rob de Leeuw heeft zometeen meer informatie over een trek-trek evenement in Lier.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 26 juli is een hele belangrijke dag. Want dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse Sterke Jan Classic. Ten voordele van Kom op tegen kanker. Dit jaar op een nieuwe locatie. De Vuistzaal Den Biet en de Pollepel aan de Naaldstraat 43 te Duffel. Vanaf 8 uur 's ochtends staan onze deuren open voor zowel fietsers als wandelaars. Kom genieten van een mooie tocht, een gezellige sfeer en vooral een dag vol verbondenheid en solidariteit. Met jouw aanwezigheid steun je onze actie voor Kom op tegen kanker. Wandelen kan je tussen de 5 en de 10 kilometer, fietsen tussen de 35 en de 90 kilometer en mountainbiken tussen de 35 en de 55 kilometer. Contact en info, dat is er via 0495 30 11 74 of www.sterkejan.be/activiteiten. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Het is weer zover, de opendeurdag van de brandweer van Kontich. En dat op 28 juni. Van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds met randanimatie. Waaronder bingo, een zoektocht met elk uur een winnaar, een rondrit met een oldtimer van 1958. Er zijn demo's en statics. De ACL-ACK ziekenwagens zijn aanwezig. Politie, Hekla, kinderanimatie, Grimmen, springkasteel, er is drank, snacks en ijs. 28 juni, open deurdag, brandweer Kontich van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan de Wit-Vrouwenveldstraat nummer 32. Te Kontich, iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf 1 juli krijgt buslijn 63 een nieuwe route. De bus stopt dan ook aan het station van Duffel. Zo wordt overstappen op de trein makkelijker. De lijn rijdt voortaan door tot Beerselkerk. Op weekdagen rijdt de bus tijdens de spits om het half uur. Buiten de spits is er elk uur een rit. Enkele rustige ritten verdwijnen. De laatste bus vanuit Lier naar Duffel vertrekt op weekdagen om 20:39. Ook in het weekend wijzigen de uren. De lijn vraagt reizigers om hun route vooraf te controleren. Rumst geeft €3000 aan Artsen zonder Grenzen. Het geld gaat naar de aanpak van ebola in Oost-Congo en Oeganda. De organisatie helpt er patiënten en beschermt zorgverleners. Ze spoort contacten van besmette mensen op en leidt lokaal medisch personeel op. Ook geeft ze uitleg aan de bevolking om verdere verspreiding te voorkomen. De steun komt uit het gemeentelijke budget voor noodhulp.
4: Morgen zondag wordt het broeierig warm met zonnige periodes en kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft zeer warm met maxima rond 32 graden. Dinsdag wordt het nog warmer. Het kwik kan oplopen tot 33 graden. Ook dan is later op de dag een lokale onweersbui mogelijk. De nachten blijven bijzonder zacht met minima tussen 20 en 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

0: in de wereld staken we stevig al met deze Eva Max en Choose Your Fighter. Wel ja, ik zal mij eventjes vrijwillig opstellen tussen 1 en 2 hier bij Zuidrand.
1: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
0: Ik vraag me af of je hiervoor in de stemming bent op dit uur van de dag.

De zomer die je ziet in het land, ja, vanaf morgen is het officieel zomer. Dat zullen we geweten hebben. Goede muziek die voorbij komt. Al die zomerse platen die er als een trein langs je voorbij komen. Dus dat wordt weer genieten van de zomer bij Zuidrand. De zomer bij Zuidrand is altijd net een beetje heter.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Froe Froe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Torto. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Torto, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Froe Froe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/torto. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.

publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

je twee clubbers van artiesten bij elkaar. En dan krijg je dit Fleming samen met Meteor. En niet nodig. Hier in de Zuidrand gaan de hits altijd door.

Wanneer het gezellig is, dan gaat de tijd heel snel voorbij. En dat bewijst deze lunchbreak eens te meer. De tijd zit erop. Mijn broodje is ook binnen. Dus ja, tijd om de spade te reinigen. Zoals ze dat wel zeggen. Beste vrienden, de hits die gaan hier onverminderd door. Dat ben je gewend ook op zaterdag. Straks met Christian Brizon, met Danny Mercedes in de mix. En uiteraard met Mike van Brugge en zijn Sunset Sessions. Ben je toevallig in Blankenberge? Passeer even langs Karma Beach. Wie weet draait hij daar de plaatjes.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de vruchtenlijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: De nieuwe speeltuin in het Lins gemeentepark opent normaal in de lente of vroege zomer van 2027. De oude speeltuin verdween voor de bouw van het nieuwe Lindehof. Kinderen en ouders gaven de voorbije maanden hun ideeën door. De speeltuin krijgt vooral natuurlijke materialen en toestellen voor verschillende leeftijden. Na de zomer zoekt de gemeente een uitvoerder. In het najaar volgt de keuze en wordt het ontwerp goedgekeurd. De werken starten in het voorjaar van 2027. De gemeente voorziet 128.000 euro voor de nieuwe speeltuin. Historische graven rond de Sint-Jan in de Oliekerk in Vremde worden gerestaureerd. Veel zerken zijn in slechte staat. Scheuren worden gelijmd en stenen gereinigd. Sommige graven worden volledig herbouwd. Ook oude hekjes krijgen een herstelbeurt of worden opnieuw gegoten. De begraafplaats sloot 10 jaar geleden. Waardevolle graven bleven staan omdat ze bij het dorpsbeeld horen. De werken moeten eind oktober klaar zijn. Met extra groen moet de plek uitgroeien tot een aantrekkelijk begraafpark waar bezoekers graag wandelen. Morgen zondag wordt het broeierig warm met zonnige periodes en kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft zeer warm met maxima rond 32 graden. Dinsdag wordt het nog warmer. Het kwik kan oplopen tot 33 graden. Ook dan is later op de dag een lokale onweersbui mogelijk. De nachten blijven bijzonder zacht met minima tussen 20 en 21 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het is weer zover, de opendeurdag van de brandweer van Kontich. En dat op 28 juni. Van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds met randanimatie. Waaronder bingo, een zoektocht met elk uur een winnaar, een rondrit met een oldtimer van 1958. Er zijn demo's en statics. De ACL-ACK ziekenwagens zijn aanwezig. Politie, Hekla, kinderanimatie, Grimme, springkasteel. Er is drank, snacks en ijs. 28 juni, open deurdag, brandweer Kontich van 10 uur 's morgens tot 17 uur 's avonds aan de Wit-Vrouwenveldstraat nummer 32. Te Kontich, iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Het Koreaanse ensemble The Crane is op tournee in Europa en komt op 10 juli naar Mortsel. The Crane is een meeslepend hedendaags muziekproject dat grenzen overstijgt en werelden samenbrengt. Een ensemble van piano, contrabas, viool, yanggu en haigeum staan voor waar traditie en vernieuwing elkaar ontmoeten. Waar? In de Sint-Benedictuskerk, Dorpstraat 1, te Mortsel. Wanneer? Vrijdag 10 juli om 20 uur 's avonds. Info en reservaties via Orfeo Producties. Info at orfeo.be of via telefoonnummer 03 449 16 87. Tickets kosten €20. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Aartselaar stapt voor deelwagens over van stappunt in naar Mobilize Share. De huidige standplaatsen en wagens blijven behouden. Ook bestaande tegoeden gaan niet verloren. Gebruikers moeten de Mobilize Share app downloaden. Daarna maken ze een account aan met hetzelfde e-mailadres als bij stappunt in. Zo kunnen ze zonder onderbreking blijven reserveren. Door de overstap krijgen gebruikers toegang tot meer deelwagens in een groter netwerk. Resterend saldo wordt automatisch omgezet in kortingscodes. De gemeente raadt aan om voorlopig alleen het nodige bedrag op te laden.
4: Op GoBSBO Groenlaar, Campus Rozelaan te Rumst en Vrije Basisschool Mater Christi en Basisschool Go De Wilg te Lint werden nieuwe groene zones ingehuldigd. De scholen ontvingen hiervoor een label uit handen van gedeputeerde Jan de Haas. De realisaties maken deel uit van het project Groene Oases op School van de provincie Antwerpen. Met dit initiatief worden scholen ondersteund om verharde speelplaatsen om te vormen tot groenere, natuurlijke omgevingen. De drie scholen konden rekenen op €2.500 subsidie van provincie Antwerpen en praktische begeleiding van regionaal landschap Rivierenland.
1: Morgen zondag wordt het broeierig warm met zonnige periodes en kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft zeer warm met maxima rond 32 graden. Dinsdag wordt het nog warmer. Het kwik kan oplopen tot 33 graden. Ook dan is later op de dag een lokale onweersbui mogelijk. De nachten blijven bijzonder zacht, met minima tussen 20 en 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op 3, 4 en 5 juli strijken Laika en Theater Froe Froe neer in de Zuidrand. Met de bijzondere voorstelling Tortol. Deze actuele en ontroerende theatervoorstelling vertelt het verhaal van veldkok Tortol, die zijn hart openstelt voor de jonge soldaat Georges. Een voorstelling die je niet alleen beleeft, maar ook proeft. Een maaltijd is inbegrepen in het ticket. 3, 4 en 5 juli, Fort 4, Theater Angaar van Froe Froe te Mortsel. Kaarten kan je verkrijgen via www.dezuidrand.be/torto. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: 17 uur 's avonds en op zaterdag om 15 uur in de namiddag. Kom langs voor een afterwork, een ontspannen avond met vrienden of een fijne uitstap met het hele gezin. Met tijdloze muziek, live bands en kinderacts. De line-up en info vind je op www.edegemzomert.be. We zien je daar. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Vanaf 1 juli krijgt buslijn 63 een nieuwe route. De bus stopt dan ook aan het station van Duffel. Zo wordt overstappen op de trein makkelijker. De lijn rijdt voortaan door tot Beerselkerk. Op weekdagen rijdt de bus tijdens de spits om het half uur. Buiten de spits is er elk uur een rit. Enkele rustige ritten verdwijnen. De laatste bus vanuit Lier naar Duffel vertrekt op weekdagen om 20:39. Ook in het weekend wijzigen de uren. De lijn vraagt reizigers om hun route vooraf te controleren. Rumst geeft 3000 euro aan Artsen zonder Grenzen. Het geld gaat naar de aanpak van ebola in Oost-Congo en Oeganda. De organisatie helpt er patiënten en beschermt zorgverleners. Ze spoort contacten van besmette mensen op en leidt lokaal medisch personeel op. Ook geeft ze uitleg aan de bevolking om verdere verspreiding te voorkomen. De steun komt uit het gemeentelijke budget voor noodhulp. Morgen zondag wordt het broeierig warm met zonnige periodes en kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft zeer warm met maxima rond 32 graden. Dinsdag wordt het nog warmer. Het kwik kan oplopen tot 33 graden. Ook dan is later op de dag een lokale onweersbui mogelijk. De nachten blijven bijzonder zacht met minima tussen 20 en 21 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

hele fijne zaterdagnamiddag. Welkom op deze laatste dag van de lente. Morgen is het zomer. Ik heb de grote hits voor jou tot 7 uur vanavond.

Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek. Jouw goed gevoel.

Johnny Bristol was achter de schermen een legendarische producer voor Motown, maar bewees met dit dat hij zelf ook een absolute ster was. Van de Amerikaanse soul gaan we rechtstreeks naar de Lage Landen, naar het bekendste muzikale koppel van dit moment. Wat veel mensen niet weten over Suzanne en Freek, is dat hun allergrootste doorbraak niet in Nederland of België begonnen is, maar viraal ging in Australië. En in

0: reclamepubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496-68-63-86.
1: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.

20 juni vandaag, op 18-jarige leeftijd, wordt Victoria de koningin van Groot-Brittannië. Ze blijft dit 63 jaar en dat vandaag in 1837. De eerste elektrische tramlijn van Utrecht wordt geopend vandaag en dat in 1906. België wordt om even voor 4 uur 's ochtends getroffen door een lichte aardbeving die vrijwel in het hele land voelbaar is en dat ze vandaag in 1995. En station Brussel Centraal werd getroffen door een bomaanslag. De aanval mislukte en er vielen geen gewonden. En dat vandaag in 2017.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidland.

En zo is het bijna tijd geworden voor het nieuws. Dat komt eraan om 5 uur. En daarna is er nog veel meer uiteraard. Nog even terug naar 1963 met Frankie Valli en de Four Seasons. Oh.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De nieuwe speeltuin in het Lins gemeentepark opent normaal in de lente of vroege zomer van 2027. De oude speeltuin verdween voor de bouw van het nieuwe Lindehof. Kinderen en ouders gaven de voorbije maanden hun ideeën door. De speeltuin krijgt vooral natuurlijke materialen en toestellen voor verschillende leeftijden. Na de zomer zoekt de gemeente een uitvoerder. In het najaar volgt de keuze en wordt het ontwerp goedgekeurd. De werken starten in het voorjaar van 2027. De gemeente voorziet 128.000 euro voor de nieuwe speeltuin. Historische graven rond de Sint-Jan in de Oliekerk in Vremde worden gerestaureerd. Veel zerken zijn in slechte staat. Scheuren worden gelijmd en stenen gereinigd. Sommige graven worden volledig herbouwd. Ook oude hekjes krijgen een herstelbeurt of worden opnieuw gegoten. De begraafplaats sloot 10 jaar geleden. Waardevolle graven bleven staan omdat ze bij het dorpsbeeld horen. De werken moeten eind oktober klaar zijn. Met extra groen moet de plek uitgroeien tot een aantrekkelijk begraafpark waar bezoekers graag wandelen. Morgen zondag wordt het broeierig warm met zonnige periodes en kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft zeer warm met maxima rond 32 graden. Dinsdag wordt het nog warmer. Het kwik kan oplopen tot 33 graden. Ook dan is later op de dag een lokale onweersbui mogelijk. De nachten blijven bijzonder zacht met minima tussen 20 en 21 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Ja, vandaag de laatste dag van de lente. Het heeft toch wel iets. You to me are everything. Een groot hit voor The Real Thing hier bij Zuiderrand. Straks eens even zien wie er allemaal jarig is vandaag. En ook het Vlaamse lied. Het Nederlandstalige werk. Dat laten we niet aan ons voorbij gaan. Dit is nog Maxim.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: I love the music.
2: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

Dat is ondertussen een vertrouwd beeld geworden. Japanse fans die na een match op het WK het stadion Kraaknet achterlaten. Op het thuisfront trekken hun vrouwen intussen grote ogen. Ruim hier ook eens jullie rommel op, luidt de boodschap op sociale media.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Tom van Dijk is jarig. Een Vlaams acteur en regisseur wordt er vandaag 54. Dan ook nog Mark van Ranst, die wordt er vandaag 61. Lionel Richie, een Amerikaans muzikant, wordt er vandaag 77. En Anne Murray, een Canadese zangeres, die wordt er 81 vandaag.

Ja, morgen is het een van de langste dagen van dit jaar. Dan gaat de zon opkomen om exact 5:30 en gaat weer onder om 22:01. En morgen is het 16:31 daglicht.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
1: Aartselaar stapt voor deelwagens over van Stappunt In naar Mobilize Share. De huidige standplaatsen en wagens blijven behouden. Ook bestaande tegoeden gaan niet verloren. Gebruikers moeten de Mobilize Share app downloaden, daarna maken ze een account aan met hetzelfde e-mailadres als bij Stappunt In. Zo kunnen ze zonder onderbreking blijven reserveren. Door de overstap krijgen gebruikers toegang tot meer deelwagens in een groter netwerk. Resterend saldo wordt automatisch omgezet in kortingscodes. De gemeente raadt aan om voorlopig alleen het nodige bedrag op te laden.
4: Op GO-BSBO Groenlaar, Campus Roselaan te Rumst en Vrije Basisschool Mater Christi en Basisschool GO De Wilg te Lint werden nieuwe groene zones ingehuldigd. De scholen ontvingen hiervoor een label uit handen van gedeputeerde Jan de Haas. De realisaties maken deel uit van het project Groene Oases op School van de provincie Antwerpen. Met dit initiatief worden scholen ondersteund om verharde speelplaatsen om te vormen tot groenere, natuurlijke omgevingen. De drie scholen konden rekenen op €2.500 subsidie van provincie Antwerpen en praktische begeleiding van regionaal landschap Rivierenland.
1: Morgen zondag wordt het broeierig warm met zonnige periodes en kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur stijgt tot ongeveer 31 graden. Maandag wisselen wolken en zon elkaar af. Het blijft zeer warm met maxima rond 32 graden. Dinsdag wordt het nog warmer. Het kwik kan oplopen tot 33 graden. Ook dan is later op de dag een lokale onweersbui mogelijk. De nachten blijven bijzonder zacht, met minima tussen 20 en 21 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Er komen nu weer heel wat leuke dingen hier in de show. Straks de kalender van Avasdoom. Christophe komt ook nog langs. En we gaan ook een nummer 1 hit van jaren geleden bespreken. Wat stond er vandaag, jaren geleden, op nummer 1. En ook dit pareltje van Wilson Phillips. En Hold On.

Even kijken wat er binnenkort allemaal te beleven is in Afasdoom, het vroegere sportpaleis. De Pussycat Dolls die gaan daar optreden op vrijdag 18 september. Dan is er ook nog Milk Inc. vanaf vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms, editie 2026, is er ook weer vanaf vrijdag 20 november. André Rieu die gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op 10 januari. En dan is er ook nog Meteor met 10 jaar Meteor. En dat op woensdag 5 mei 2027.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

0: Ja, we gaan een beetje minder hard werken. Het is warm genoeg. Dat was Donna Summer. Ik ben benieuwd wat Christophe ook weer te vertellen gaat hebben zo dadelijk. Die gaat het ook weer hebben over een grote hit van jaren geleden.
1: You

0: Mooie popsong van Keen. Christophe is er ook weer. Die gaat hebben over een nummer 1 hit van Michael Jackson. Pretty Young Thing.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: Michael Jackson's PYT, Pretty Young Thing uit 1984, was meteen ook de zevende en laatste single van het iconische Thriller-album, dat daarmee bijna elk nummer als hit afleverde. Oorspronkelijk was PYT een zwoele track van James Ingram, maar producer Quincy Jones maakte er een funky uptempo versie van met robotachtige samples. Janet en LaToya Jackson verzorgden de backing vocals. De single piekte op nummer 10 in de States, 11 in de UK en nummer 13 bij onze noorderburen. Later werd het nummer ook vaak gesampled, onder andere door Kanye West in Good Life.

Wat stond er vandaag in 1973 op nummer 1? Wel, in 1973 scoorde Down een wereldhit met Tie a Yellow Ribbon Round the Old Oak Tree. Het nummer vertelt over een man die na 3 jaar gevangenschap naar huis terugkeert en vraagt om zijn geliefde om een geel lint rond de oude eik te binden wanneer ze hem nog altijd welkom wil heten. Bij aankomst blijken er niet 1, maar 100 gele linten te hangen. Mooi, hè? Dit stond vandaag dus in 1973 op nummer 1.

Als je houdt van muziek uit de jaren 70, blijf dan ook hangen, want Danny Marcelis heeft weer een prachtige mix voor je klaarstaan. Ik heb nog deze hier van Davina Michel. Maak er nog een fijne avond van en graag tot morgen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix. Mix. In the mix.
2: Met Danny Marcellus.
4: 70s at 7.

0: uitje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix.
4: Mix.
3: In the mix.
2: Met Danny Marcellus.

0: een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In de mix.
4: Mix.
3: In de mix.
2: Met Danny Marcellus.
5: 90s at 9.

0: momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats and dreams.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.